Het moet je onbedicht te schramen heen. Een kroon is immer, es moest gefeiert werden. Je hoort nog haar gezocht.